0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid. Anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht, waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog, met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun, omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,71 per liter en diesel €2,75. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40UpRadio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op 5 Gelderse locaties zijn materiaal op het spoor gevonden in Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. ProRail meldde vanochtend dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd, waardoor het treinverkeer op diverse trajecten plat lag. De landelijke eenheid doet onderzoek op verschillende plaatsen, maar kan nog geen details delen. China voert vanaf vandaag reisbeperkingen in om nationale technologische veiligheid te beschermen. Chinese burgers betrokken bij illegale activiteiten tegen nationale veiligheid kunnen 6 maanden tot 3 jaar uitreisverbod krijgen. Buitenlanders die onjuiste verklaring aflegden bij de visumaanvraag riskeren een tot 5 jaar inreisverbod. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij knooppunt Deil vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan 1,5 uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten 3 voertuigen... waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden... met de hoogste waarde in Limburg en oostelijk Brabant. De kustgebieden krijgen meer bewolking, een kans op een bui en een temperatuur van 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Je luistert naar 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het duel tussen de winnaars van de Champions League en Europa League staat gepland voor woensdag 11 augustus. Het is de eerste keer dat Nederland de Europese Supercup organiseert. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: to fill with potential first spotlight, or Helen across the dark of night. Some things never change, but then again they might.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
3: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

That feels good.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

uit Nieuwkoek en Leunen uit de stad. Niet in uit de van

0: mee. Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

100.000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht vooral in het oosten en zuidoosten kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beattie vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Net als vorige week opende ik deze aflevering van Zorg aan Zet met de band The Rose Line uit Lawrence in de staat Kansas. Met opnieuw een track van hun nieuwe 9e studioalbum 86 Gumption. Je hoort het mooie, verliefde Balance of Beauty. Met weer zang van frontman Colin Halliburton en keyboardspeler Heidi Klook. En met een fijne pianopartij van haar. En ook John Allen uit Winchester is terug. Na Roll the Dice een paar weken geleden hoor je nu zijn nieuwe single The Wolves Are Running. En John Allen is trouwens in oktober voor 5 concerten in Nederland. Check zijn website. En hier is hij, John Allen dus, met The Wolves Are Running.

0: Dat was na John Allen met The Wolves Are Running, Pony Bradshaw met When I Take My Final Shape van zijn nieuwe vijfde soloalbum Ode to Humility. En voor Neil Buijs is zijn nieuwe single Fake Fun zijn vierde van dit jaar. Hij berichtte mij daarover toen ik net zijn vorige single Zorro had klaargezet voor dit uur. Maar Zorro moet maar even wachten. Want je hoort nu dus Fake Fun van Niels Buijs. En Jan Schilder, die is trouwens een vaste studioproducer. En die zag ik dit jaar optreden tijdens een Walkabout Music in het mooie Edam, onder zijn artiestennaam Blanco. En, dacht ik, misschien kan hij ervoor zorgen dat Niels Buijs daar volgend jaar mag optreden. Dat zou heel leuk zijn. En hier is hij, met Fake Fun.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Nou, Niels Buijs met Fake Fun hoorde hier een reminder. Walter Rootsie en his Blue Connection met The Whole Time van hun laatste album People Talk. Reminder, want volgende week is Walter Rootsie bij mij te gast. Met 4 liedjes live in mijn thuisstudio en een muziekselectie door Walter in de rest van het uur. Ik zou zeggen, mis het niet en ga luisteren. En ook Bertolf mailde mij om te vertellen dat zijn nieuwe bluegrass album Blue Finger Volume 2 uit is. Van dat album koos ik voor Keep Straight on This Road. Met een prachtig koortje na de instrumentale break tot aan het einde.

Ja, mooi was dat. Waar Bertolf met een koortje eindigde in Keep Straight on This Road, begonnen de Jayhawks juist met een koortje in Hands Upon the Wheel. En dat sloot naadloos aan elkaar. Ook qua thema, On the Road. Maar de Jayhawks deden dat met de gestolen auto van hun pa. Maar de Texaanse Ruthie Foster maant tot kalmte

Ik zag hem. Take it step by step. Van haar nieuwe album Just Say Yes. Opvolger van haar heerlijke album Mile H uit 2024.

0: Dat was eerst Rudy Foster met Take Time. En daarna de eveneens Texaanse Vincent Neil Emerson met Louisiana Wind van zijn nieuwe album Blue Stars. In Louisiana Wind staan de vele kroegen in de Frenchman Street in New Orleans centraal. Ik heb er ook wat bezocht, onder andere de Spotted Cat. Met die Louisiaanse wind bedoelt Vincent Neil Emerson de zwaaiende beweging van een persoon die daar te veel heeft gedronken, waardoor het lijkt alsof hij door de wind wordt rondgeblazen. En bij de Mexicana was ik bij de voorbereiding wat besluiteloos. Nou, niet katerig, want ik drink geen alcohol. Maar toen kreeg ik het nieuwe album Treasure van Brandon Flowers onder ogen. En daarop zag ik de track The Red Ground, waarin hij wordt bijgestaan door het ensemble Mariachi Los Camperos de Jesús Joy Guzmán. En die moest het uiteraard worden. En Brandon Flowers, die kennen we als leadzanger, toetsenist en frontman van de band The Killers uit Las Vegas. En hier hoor je hem samen met Mariachi Los Camperos de Jesús Joy Guzmán in The Red Ground.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Dat was na Brandon Flowers de Texaanse band The Crayolas met Little Fox in een El Grito mix van hun nieuwe compilatiealbum Outlaw Garage Hits. Met daarop nieuwe opnamen van nummers die recentelijk en veelvuldig te horen waren op populaire Amerikaanse radiozenders. Zoals Little Fox, medegeschreven door Augie Meyers, die meezingt en ook op keyboards te horen is in dit lied. Dat oorspronkelijk van het album La Conquistadora uit 2008 komt. En in die nieuwe El Grito-mix hebben de Crayolas zijn bijdrage gehandhaafd. Hoewel Augie Meyers inmiddels en helaas niet meer onder ons is. Maar springlevend is Hannibal Rock, ook wel Hannibal Rock Bray genoemd. Een singer-songwriter uit Washington D.C. die eerder helikopterpiloot was in het leger en die nog niet zo lang geleden is gestart met zijn muziekcarrière. Er is alweer een nieuwe single van hem uit, zag ik, maar zijn vorige single stond hier al klaar. En die hoor je nu hier, The Imposter.

0: Dat was na Hannibal Rock, Cajun Time, door de vrouwenband Bonsoir Catin uit Lafayette in Louisiana. Vijf vrouwen op onder meer accordeon, fiddle, elektrische gitaar, akoestische gitaar en basgitaar. Met een mannelijke drummer en in onder meer dit lied een gastrol voor een mannelijke toetsenist, die in dit lied Big Money een puiken pianopartij liet horen. Big Money dus, officieel geschreven als Big met $3-tekens. Het staat op hun nieuwe vijfde album Bon Vie. En zoals je kon horen is Big Money vrij sensueel. You're my big, big money. I got your small, small change. En met Almost Gone van zijn nieuwe album Modern Dissonance Blues sluit Tom McLaughlin dit uurtje af. Hij is een Engelse singer-songwriter die bekend staat om zijn voorliefde voor melancholische liedjes. Almost Gone is daarop geen uitzondering, luister maar. En ik zeg gedag en wijs nog even op mijn volgend uurtje waarin Walter Ruzzi te gast is. Ga luisteren op de radio op zondagmorgen 20 september om 11 uur. Op dinsdagavond de 22e om 9 uur. Op zaterdagmiddag de 26e om 3 uur. Of via gemist bij Zorg aan Zet op
1: 40 Up Radio.
0: En voor nu, bedankt voor het luisteren. Hier is tot slot Tom McLaughlin met Almost Gone.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Cinderella, het strand van Brighton. Om daar geloofwaardig over te kunnen zingen, moest je op zijn minst in Engeland geboren zijn, zou je zeggen. Toch ontstonden de Stray Cats eind jaren 70 niet in Engeland, maar op Long Island in New York.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Ja, en hoe komt het dan dat ze toch zo geloofwaardig over de Engelse kustplaats kunnen zingen? Hun eerste LP maakten ze in 1981 in Engeland met producer Dave Edmonds. Die hadden ze in 1980 ontmoet tijdens een optreden in Londen. En daar was toen net een rockabilly revival aan de gang in Engeland. En daar paste deze band prima in. En ineens waren de Stray Cats een hit. Rumble in Brighton van de Stray Cats trapte een nieuwe Songs and Stories af, die vooral Engelse en Amerikaanse muziek bevat. Maar ik neem je straks ook nog wel even mee naar Scandinavië en je hoort grappige sexy beat uit Nederland. Over een minuut of tien een Britse powerpopplaat uit begin jaren 80 die ik pas ontdekte en waar ik meteen verliefd op werd. Eerst nog een artistiek zeer verantwoorde Britse single uit 1974 die daar toch een hit werd. En voor die tijd, nu dus, de 8e LP van het New Yorkse trio Interpol. Dit is van die plaat Darling Falls.

eerste twee platen had Brian Eno in 1973 Roxy Music verlaten. Hij en Brian Ferry konden niet door één deur, was het verhaal. En dat was kennelijk serious business, want pas deze eeuw spraken Ferry en Eno elkaar weer. En werkte Eno ook een keer mee aan een plaats van Brian Ferry. Maar goed, de derde Roxy Music LP, de eerste zonder Eno dus, was achteraf wel zijn favoriete Roxy plaat. Zo zei hij later, Street Life, van die plaat For Your Pleasure hoorde je. En dan de Keys. Ik denk dat je nog nooit van ze gehoord hebt. Ikzelf tot voor kort ook niet. Ze maakten in 1981 een LP met Joe Jackson als producer. Normaal gesproken zou ik daar 45 jaar later nooit meer achter zijn gekomen, als ik niet die aparte hobby had om oude radioprogramma's terug te luisteren. Misschien herinner je het programma Varenslijn 3 nog wel. Dat was die bus waarmee de varen in de zomermaanden elk jaar een paar weken door het land trok. Met 's avonds een gratis concert in de regio waar ze dan waren. Ik stuitte pas op een tapeje van lijn 3 uit juli 1981. En Felix Murders draaide eruit dit plaatje. Hij vond het geweldig en ik moet zeggen, ik was er ook meteen weg van. Sterk door de jaren 60 beïnvloed. En als je er een etiketje op zou moeten plakken, dan kun je het powerpop noemen. Benieuwd of je het ook leuk vindt. I Don't Wanna Cry, dit zijn de Keys.

0: Wat een leuke ontdekking, zeg. Ruim 40 jaar later. De Engelse Keys met I Don't Wanna Cry. Ik heb meteen gekeken of ik het singeltje kon vinden. Nou, vergeet het. 100 euro. Dat zijn een beetje de prijzen die je ervoor moet neertellen.
1: 40 Up Radio.
2: Met Edwin Wendt.
0: Laat ik het anders met je hebben over de Atje Bouwman Top 10. Razend populair op Radio Veronica, begin jaren 70. Toen het nog als C-zender opereerde. De eigenzinnige lijst van technicus Ad Bouwman was elke maandagavond te horen. En dankzij Ad werden toen albumtracks populair als One of These Days van Pink Floyd, Whole Lotta Love van Led Zeppelin en Friends of Mine van Fields. Enfin, die zeezender verdween in 1974 en pas in 1979 keerde de ABTT voor 3 maandjes terug. Toen bij de publieke omroep op Hilversum 3. Daartussenin zat een periode dat ik de ABTT leren kennen. 1976-77 moet dat zo'n beetje geweest zijn. Ik was een jaar of 9, misschien al 10, en kocht als ontluikend muziekconsumentje elke week voor een gulden de Hitkrant. Daar zat elke week een mooie poster op A3-formaat in. En omdat de Hitkrant als krant in elkaar was gevouwen, zonder nietjes. En op de achterkant van die posters stond altijd een advertentie van Levi's spijkerbroeken. Levi's presenteerde in die advertentie elke week de Atje Bouwman Top 10. Die was dus toen nergens te horen, maar het werd wel op papier afgedrukt. Wie Atje Bouwman was, hoe zijn top 10 in elkaar zat, ik had er toen nog geen idee van. Wel viel me op dat oude en nieuwe platen in die lijst door elkaar stonden, en dat er soms een hele LP op nummer 1 stond, of dat er wel eens een keer wat andere rarigheden waren. Dit nummer kende ik toen nog niet, pas toen ik het jaren later hoorde en inmiddels wist dat de makers vroeger in Tennessee hadden gezeten, herinnerde ik me die advertenties van vroeger. En moest ik Atje Bouwman uiteraard gelijk geven dat hij deze plaat in 1977 in zijn top 10 had gezet. It's 5 o'clock in the morning, Godly and Cream.

I Will Always Love You effect dat veel Whitney Houston fans hadden toen ze merkten dat Dolly Parton dat nummer geschreven had. Dat idee dus, maar voor een net wat kleiner publiek is hier het geval. Mazzy Star nam deze Five String Serenade op in 1993. Straks laat ik het origineel horen van een man die in de jaren 60 een reeks underground klassiekers schreef. Maar tot vele verrassing dit nummer nog in 1992 had gemaakt en uitgebracht. Dat straks. Eerst nog een andere serenade, gebracht door de Steve Miller Band.

Anna Pallona en omstreken opgeluid. Goed idee, en zondag 27 maart aanstaande zijn we met de Veronica Dansshow 1966 in het Wapen van Holland in Anna Pallona. Medewerkende artiesten zijn Rook Williams en The Fighting Cat, Trey Adops, The Mounties, Rexis de Clown en Yvonne de Nijs, begeleid door Kees de Nijs. De productie van de Veronica Dansshow in Anna Pallona is in handen van Dick Dubois. De aanvangstijd is 8 uur en de toegangsprijs bedraagt 2,50 gulden, alles inbegrepen. En uw gastheer is Giel Montagne.

0: Eigenlijk is dit ook een serenade, toch? Het voormalige lelijke eentje van het dorp dat zich ontpopt tot het mooiste meisje. De Cavaliers uit Eindhoven en uit 1966 met Assepoes.
1: Songs.
0: Uit Vancouver recente muziek. Verschenen in augustus 2026 Computer met Tooth and Claw.
2: En Stories.

ik altijd een wat melige aangelegenheid gevonden. Ja, dan hoor ik deze versie van de Birds and Bees toch wat liever. Elmo Cogan. Haar stem had een beetje dat rauwe randje dat ook Lulu had. En heeft eigenlijk. Elmo Cogan niet meer trouwens. Zij overleed al op heel jonge leeftijd na een ziekbed in 1966. Elmo Cogan was trouwens een zangeres uit de entourage van de Beatles. Dan nog een keer terug naar die Five String Serenade die je net al hoorde van Mazzy Star. Die is oorspronkelijk van Arthur Lee. Hij zong en schreef het in 1992 en dat was toen al zo'n 25 jaar na zijn grootste successen. In de Amerikaanse underground als frontman van de band Love. Eerst een van die classics. Uit 1967 Love and Alone Again Or.

Prachtig, vooral ook omdat niemand bij het horen van de naam Arthur Lee denkt aan de jaren 90. Ik weet nog dat hij toen een keer in Nederland was voor optredens. Maar ik dacht toen als prille twintiger dat die man volledig aan lage wal geraakt was. En dan niet de moeite om te kijken of zo'n concert misschien de moeite waard was. Zo zie je maar. Arthur Lee, toch nog een postuum standbeeld voor hem dan. Mede dankzij de Mazzy Star. En dan Hot Chocolate. Goed voor pakkende floorfillers in het discotijdperk, maar daardoor werd deze prachtsingel wel eens over het hoofd gezien. Eind 1977. Via No More Heroes en Lust for Life sijpelde de eerste punk de Nederlandse hitlijsten binnen. Een jaar later dan in Engeland. En die platen stonden naast het smurflied Heroes van Bowie, naast Mull of Kintyre van Wings en deze prachtsingel van Hot Chocolate, Put Your Love in Me.

Vroeger rock'n'roll, uit de tijd dat die term als zodanig nog niet bestond, om muziek mee aan te duiden. Rock'n'roll, dat was Amerikaanse slang voor neuken, tot DJ Alan Freed besloot dat dit soort rhythm and blues ook rock'n'roll genoemd kon worden. Je hoorde Bill Moore en We're Gonna Roll, bijna aan het slot van Songs and Stories. Hopelijk weer volzijdig genoeg in genres en ouderdom. En tot besluit muziek uit Scandinavië. Ik zag deze band Mat Havarskan in 2022 op het Rotterdamse Showcase Festival. Left of the Dial. Voor Alting van Mat Havarskan. Tot besluit van deze Songs and Stories. Heel graag tot de volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en...

0: Oh jee, ging toeteren. Ja, dat klopt.
1: Ja, nog twee uitzendingen en we hebben de 600ste Train to Nowhere. Ja, ja, ja, er zijn al aanvragen voor een lintje voor ons, heb ik begrepen.
0: Oh ja?
1: Oh, ja, dat krijgen we niet hoor. Maar goed, Bart, wat gaan we doen?
0: We gaan plaatjes draaien of cd'tjes spelen of wat dan ook. En het thema, dat ontstaat in de loop van het programma. Maar ik heb vooral nieuwe producten meegenomen. Heel nieuw zelfs. Zelfs zo nieuw dat het nog niet, op het moment dat we dit opnemen, niet is uitgebracht. Maar het komt er wel aan. Het zit eraan te komen. En wat heb jij meegenomen?
1: Sommige nummers die pas morgen worden opgenomen.
0: Oké, okay, nou ja, die ga jij vast inzingen.
1: Nou ja, mijn trompetsolo die bijvoorbeeld, die ja, morgen in de studio.
0: Ja, je werd gewaarschuwd allemaal.
1: Nee, nou, ik ga onderschatten en overschatten muziek draaien.
0: Oké, okay, nou, heel leuk. Ik krijg van jou elke keer als we bij elkaar komen het platenblad. Ja. En het platenblad, altijd leuk natuurlijk. Leuk artikelen in. En er wordt altijd één groep op een gegeven moment centraal gesteld. En dan mogen de luisteraars, de lezers, die mogen dan zeggen welke plaat van die band of van die zanger, zangeres, zij het meest waarderen. Nou, dit keer is de beurt aan Dinosaur Jr. En Dinosaur Jr. is een band die al heel lang bestaat, in de jaren 80. En een van de grondleggers misschien ook wel van de grunge, die later waar Nirvana en al die bands groot mee werden. Maar Dinosaur Jr., een band met als bekendste leden natuurlijk Lou Barlow en Jay Maskis. En ja, die brengen binnenkort een nieuwe cd uit, een hele fijne cd. Ik heb er twee nummers van gedownload, want hij is nog niet officieel uit. There Near heet die LP en het nummer dat ik ga draaien, Several Got Away.

0: Several Got Away van Dinosaur Jr. Een band die al in 1985 begonnen. Toen heette ze nog Dinosaur, maar er was een andere band die heet ook Dinosaur. En toen hebben ze gezegd, nou weet je wat, dan noemen wij ons maar Dinosaur Jr. Ik kom nog terug met deze band en met Jay Maskis, Joseph Maskis, de zanger van deze band.
1: Ja, vorige week heb ik Willy de Vil opgegraven. Ming de Vil, vooral de vroege werk van Ming de Vil. Dat vind ik eigenlijk toch het beste. En toen zei hij, New Better Move On begon je toen. Mm-hmm. Dat vind jij zijn beste nummer, geloof ik, hè?
0: Wat? Ja, zeker, zeker.
1: Nou, maar die kennen we.
0: Nee, niet zijn beste nummer, maar een hele mooie uitvoering.
1: Arthur Alexander schreef het.
0: Ja.
1: De Stones maakte het beroemd.
0: Ja.
1: En Willy de Vil, die zong op zijn LP Coupe de Gras. Ik heb het even uitgezocht. Mm-hmm. Daar heeft hij zijn versie opgenomen. Speciaal voor jou.
0: You
1: better move on.

0: Nou ja, lekker dat Mexicaanse gitaartje er doorheen. Hè?
1: Dat is heel mooi.
0: Daar wordt het toch een hele andere uitvoering dan die van de Stones. Willy de Vil, toen nog als Mink de Vil. You better move on.
1: Prachtig. Nou, ik heb gezegd, Dinosaur Junior, daar ga ik een paar nummers van draaien. En bij het platenblad kun je ook je top 3 van, of ja, misschien wel top nog meer, van de bands insturen. En Dinosaur Junior staat dit keer op het programma. En ik vind de beste LP van Dinosaur Junior, You're Living All Over Me, uit 87, dus de tweede LP. En ik had in de tijd een radioprogramma met een vriend. En wij kregen van Johan Visser, die bij Boeddhisk werkte, een stapel promo's. En die konden we weggeven. En dus wij zeiden in ons programma, als je nu belt, dan krijg je een LP van Dinosaur Junior. You're Living All Over Me. Laat nou helemaal niemand gebeld hebben.
0: Dus, ik heb niet gebeld, want ik kende ze niet.
1: Nee, precies. En er waren er wel meer. Uiteindelijk heeft er één iemand gebeld, Willem Goede. En die heeft een exemplaar gekregen. En wij zijn blijven zitten met een stapeltje. You're Living All Over Me. En het is onbegrijpelijk, want het is een geweldige plaat.
0: Heb je er nog even voor mij over?
1: Ik zal eens kijken.
0: Graag.
1: Ik ga luisteren naar Little Fury Things. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt.

0: Ja, ik vind het heerlijk weer hoor. 87 was dit. En in die tijd hadden we ook de band Husker. Die maakte soortgelijke muziek. Smerige, vuige gitaren en clean vocals eroverheen.
1: Ja,
0: dat is mooi.
1: Ja, 80 staan als een slecht tijdperk bekend, hè, muzikaal gezien.
0: Jawel, maar dat is dus helemaal niet. Het is zo afwisselend dus, allemaal.
1: Om de hitparade heen kijkt. Ja, dan krijg je dit soort mensen.
0: Dan is dit allemaal heel erg mooi en heel erg leuk. Inderdaad, over het algemeen, als je de jaren 80 op tv terugziet, dan denk je, wat is dit voor een rare tijd? Wat hebben ze allemaal gekke kleren aan?
1: Ja.
0: En rare pakjes.
1: En die synthesizers.
0: Ja, nee, het was heel vreselijk. Maar dit was dus Dinosaur Jr., Little Fury Things van de LP, You're Living All Over Me.
1: Oké. Wil je te veel? Ja, ik ga nog even met hem door. Er is een hele mooie verzamel-cd uitgekomen. Met name voor Amerika. Hè? Die heet Collected. Want Willy de Veel had een enorme fanbasis in Nederland, in Duitsland, in Scandinavië. Maar in Amerika trad hij zelden op. Ook al vanwege zijn drugsproblemen. En hij moest ook wel overvliegen naar de Zeedijk en omgeving. En daar kwam hij aan zijn gerief. Dus hij heeft zijn populariteit vooral in Europa te danken. En in Amerika is hij onderschat. Op een gegeven moment heeft toen Alan Toussaint, volgens mij in New Orleans, tegen Willy gezegd: jij moet eens die New Orleans muziek gaan opnemen. En dat is een ook weer een mislukt album geworden, althans qua verkoop. Victory Mixture. En daar heeft je het allermooiste soulnummer aller tijden van Irma Thomas, Ruler of My Heart, tot het zijne gemaakt.

0: De zomer van 1990, toen werd het allemaal opgenomen. Ik noemde al Alan Toussaint, maar ook Max Rabanek, als ik hem goed uitspreek. Alias Dr. John is op deze plaat te horen.
1: Mooi, hè? Ja, dat is fijn werk. En het, dat het niet aanslaat in Amerika, gek toch, hè?
0: Ja, hij had alles mee. Maar ik weet het zo zeker. Ik heb ooit de beroemdheid Grill Marcus ontmoet. Hè? De man van Mystery Train. Nou ja, die talloze hele belangrijke popboeken heeft geschreven. En toen liet ik die naam vallen. Had hij nog nooit van gehoord.
1: Ja, gewoon onbegrijpelijk.
0: Ja.
1: En hier is de grootheid.
0: Ja.
1: Ik ken heel veel mensen die enorme fans zijn van Ming de Vil, Willy de Vil.
0: Ja, maar het is Europese muziek, lijkt het wel. Nou ja. Althans, wij vinden in Europa dat de Amerikanen zo horen te zingen.
1: Juist, ja, goed gezegd. Oké, ik was bezig met Dinosaur Jr. De zanger, gitarist Jay Maskus, die heeft ook allerlei dingen daarnaast gedaan. Met een paar schoolvrienden heeft hij op een gegeven moment muziek opgenomen onder de naam Heavy Blanket. In 2023 verscheen de LP Moon Is. En daarop staat dit titelnummer.

Ja, Jade Meskis had twee oude maatjes bereid gevonden om hem bij te staan. Waardoor hij lekker los kon gaan op de gitaar. Het is allemaal instrumentaal wat je vindt op de platen van Heavy Blanket.

0: When doves cry. En dat betekent niet als doven huilen, wat ik altijd dacht. Nee, als duiven huilen. Nou, die huilen al mensen. Doven hebben meer reden om te huilen dan duiven. Maar goed, hij kan er niks van doen.
1: Goed nummer. Prins.

0: is wel een lekker gedreven nummer, hè?
1: Ja, het is heel mooi. Prachtig. Ja,
0: hij kan het best, die prins.
1: Maar nou ja, hij schijnt hij alles te kunnen.
0: Niet, hij doet zijn best niet. Nee. Hij heeft 48 platen opgenomen, maar hij doet zijn best niet.
1: Dus nou, ik had een collega en die was helemaal weg van die man. En die collega was een begaafd muzikant. En die zei, ja, die man die kan alles spelen ook. En hij doet dat ook al heel vaak helemaal zelf. Dat doet prachtig, maar als de muziek niet pakt, dan kan hij dat maar wel zelf doen. Maar dat boeit mij verder niet dan.
0: Nee. Oké, okay. We hebben nu een massa luisteraars van ons vervreemd. Beseffen wij dat
1: wel? Ben ik wel, denk ik ook. Ja.
0: Draai nu maar iets waar ze weer blij van worden.
1: Ik ga de laatste bijdrage draaien van Jay Maskus. Hij bracht ook platen uit met de band Sweet Apple. En ook daarvan ben ik een groot fan. Hele mooie platen uitgebracht. En ik draai iets van hun eerste LP, Love and Desperation. Nou hebben we helaas geen tv. Maar ik ga voor Fik even de hoes van Love and Desperation omhoog houden. Fik, waar lijkt dit op?

0: Roxy Music.
1: Dat dacht ik wel, toch?
0: Dat zijn dezelfde meiden.
1: Dat zijn ongeveer dezelfde meiden, maar...
0: Ze hebben nog iets minder aan dan bij Roxy Music.
1: Precies, van de LP Country Life. Okay. Een goede plaat ook trouwens. Maar die Sweet Apple, ook dat niet te versmaden. Laten we daar een nummer van.
0: De Sweet Apple. Ik begrijp nu waarom Adam erin is getrapt.
1: Precies. It's all over. Oh nee, it's over now.
0: De Stones. Nee.

0: Sweet Apple was dat. Jay Maskus hier op gitaar en ook drummen af en toe. En ja, die band is een soort indie supergroep genoemd. En onder andere op sommige platen doet ook Mark Lennigan mee. Nou, dan weet je het wel. Hartstikke goed dus. Lekker.
1: Ik heb, net had ik het eventjes over, inmiddels vergeten, Prins. En ja, er is in Chili, Santiago, een zanger, die heet Argenis Brito, of Argenis Brito. Ik weet niet, mijn Chileens is niet zo best vandaag de dag. Brito kan ik nog wel goed uitspreken. Maar dat, die heeft het pseudoniem Senor Coconut. Heb je ooit van die man gehoord? Senor Coconut?
0: Nee, helemaal niet. Nou, nee,
1: alleen al die naam, dat maakte mij nieuwsgierig.
0: Precies, dat is het.
1: Hij werd mij een keer aangereikt en hij heeft een cd gemaakt, Around the World, waarin hij allerlei wereldmuziek, zoals Da, Da, Da, van Trio, opnieuw heeft opgenomen. Oh. Hij heeft ook een hele Duitse plaat gemaakt met Kraftwerkmuziek. Mm-hmm. Ja, en dat gaat hij dan op zijn Chileens brengen. Je weet niet wat je hoort. En zo heeft hij ook het nummer Kiss van Prins aanmerkelijk verbeterd. Hij kan het wel, die Prins.
2: To be

0: Yes.
1: Senor. Coconut, met een instinker op het einde. Senor Coconut, helemaal uit Chili. En het nummer Kiss, voorheen gebruikelijk van de artiest Prins.
2: Ja, ja, ja. Oh ja, artist. Weet je ook weer, artist originally known as Prins of zoiets.
1: Oh ja, hij had ook tijdenlang dat hij onder een van de algebraïsche
2: gevallen. Ja, ja, ja.
1: Hebben we allemaal gemist die cd's.
2: Ja, helaas.
1: Je mist meer dan je meemaakt.
2: Dat klopt, dat is helemaal waar. Ik ga terug naar Jack White. Ik heb in het eerste uur al vorige week dan iets van hem gedraaid. G.O.D. and the Broken Ribs van de laatste LP Frozen Charlotte. Maar het allerbeste nummer, dat vind ik toch eigenlijk wel het laatste nummer van die LP. Neighbors Blues. En daarin hoor je wat duidelijker het orgel dat hij tegenwoordig gebruikt.

0: Fijne gitaar, fijn orgel. Jack White, hij is helemaal terug. En hoe, prachtig.
1: Mooi hè?
0: Neighbors Blues.
1: Ja, een paar uitzendingen geleden heb ik Joan Armatrading even opgegraven.
0: Hè? Oh ja.
1: Weet je wel, Me, Myself, I. Dat ging over ik en wij muziek. En Me, Myself, I was drie keer ik. En dat vonden we een heel mooi nummer. En toen draaide ik ook nog I'm Lucky. En toen ben ik het hele oeuvre weer doorgenomen. Ik heb nog één mooi nummer gevonden. All the Way from America.

0: Ja. Voor de handleggende quizvraag. Uit welk land komt John Armatrading?
1: Je zou zeggen Amerika. Fout. Maar het is dus niet zo.
0: Fout. Ze komt van de Britse Benedenwindseilanden.
1: Oh, nou ja, dat heb ik dus nooit geraden.
0: Nee.
1: Wist jij dat?
0: Ja, dat
1: net
0: heb ik net even opgezocht.
1: Ja, ik denk al.
0: En ook om uit te zoeken. Ze is uit 1950, net als ik.
1: Mm-hmm.
0: En ze treedt nog steeds op.
1: Nou, wat leuk.
0: En 5 jaar geleden heeft ze nog een nieuwe plaat gemaakt. En die wordt toch nooit meer ergens gehoord, gedraaid of wat dan ook, hè?
1: Heb jij hem gehoord?
0: Nee. Nee, ik denk dat ze een zangeres die in de jaren 80 een paar hitjes heeft gehad.
1: Ja.
0: Maar die gaan gewoon door, hè? En de politie doet niks, wij weten niks. Oh.
1: Misschien moeten we op zoek gaan.
0: Ja, vroeger had je het Grand Gala du Disque. En dan wilde wel eens zo'n zangeres nog even uit de motteballen gehaald worden.
1: Okay.
0: En die mocht dan opspringen.
1: En dan kwam Willem Duisen tevoorschijn en die, die kondigde het allemaal weer aan.
0: Had ik maar één zo'n been, zei hij dan tegen John Armatrading.
1: Oh ja, ook.
0: Dat zei hij in de tijd tegen Marlene Dietrich.
1: Ja, dat was Bobans, toch?
0: Zei ik Duis?
1: Ja.
0: Oh, die vind ik...
1: Nee, ik zei Duis. En toen
0: oh ja. Ja, ik gooi die twee altijd door elkaar.
1: Ja. Oh ja, toch wel. Goed, Bobos het maar niet horen.
0: Oké, we gaan gauw verder.
1: Ja, nee, zeker. Ik was van de week in Concerto. En waarom? Ik ging de box Bold as Love ophalen van Jimi Hendrix. Ik ben er toch weer ingetuind. Een box met 6 LP's. Van de LP Access Bold as Love. Daar staat de uitvoering op in de mono-versie en in de stereo-versie. En dan krijg je allemaal dingen die het niet gered hebben. Of op een andere manier ergens zijn opgenomen. Ja. Maar ja, het is, ik moet hem toch hebben. Dus ik heb de box Bold as Love opgehaald. En toen ik die LP, of die box ophaalde, dacht ik eens, ik weet nog goed wat mijn eerste LP was die ik ooit bij Concerto kocht. Dat was Axis Bold as Love. Nou ja, de cirkel is rond. Ik ga niet meer kopen.
0: Is dat met al die mooie blote vrouwen in de Benoes?
1: Nee, dat is Electric Ladyland.
0: Oh, ja.
1: En in Nederland op de buitenhoes natuurlijk. Hè. En dan in Amerika op de binnenhoes, want dat kon allemaal niet, veel te vies.
0: En tegenwoordig is die hoes verboden.
1: Ja, dat kan allemaal niet meer. Nee, Access Bold as Love is die hoes met al die Indiaanse figuren erop, weet je wel. Tweede LP, hij bracht in 1967 2 LP's uit. Are You Experienced en dus Access Bold as Love. Gek genoeg staat op Discogs dat Access de eerste LP zou zijn, maar dat... Het is echt dus niet zo.
0: Die volgorde van de LP's klopt nooit op Discord.
1: Oh nee?
0: Nee, altijd hetzelfde glazen.
1: Oké, nou ja, dat is in dit geval ook zo. Maar goed, Access Bold as Love. Het is een geweldige LP. Ik heb hem natuurlijk weer gedraaid en al die dingen ook weer doorgenomen. En ja, een heel mooi nummer dat we nu gaan laten horen. Castles Made of Sand. Hoor je die terugdraaien?

0: psychedelica op en top van Jimi Hendrix in het nummer Castles Made of Sand. En opvallend is, als je het goed beluistert, dan zingt hij de eerste keer de Castles Made of Sand Fall into the Sea, dan They Melt into the Sea en dan They Slip into the Sea. En dat zie je ook altijd, zie je terug in ook andere nummers. Wind Cries Mary, weet je wel, dat, ja. daar zingt hij ook Cries Mary en, ja. en al dat soort zaken meer. Dus een hele apart. Maar goed.
1: Je hebt die plaat nu 16 keer dubbel, heb ik uitgerekend.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Goed.
0: Er is altijd meer bij.
1: We sluiten af. En als ik ooit een café had, wat God verhoede, dan zou dat heten het Nowhere Café. Dit programma heet ook niet van niks Train to Nowhere. En als dan de klanten tegen een de deur uit moeten, dan zet ik altijd dit nummer op. Just to Walk That Little Girl Home van de onvergetelijke Mink DeVille. En dat begint met de legendarische zin... It's closing time. Mm-hmm. Tot de volgende week.
0: Oké. Okay.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse bases verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9-drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.